picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het zondag in New York op tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die spelen vanavond nog de andere halve finale. De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. 12 van de 13 dodelijke slachtoffers na de bosbranden in het zuiden van Spanje zijn buitenlanders, dat melden de Spaanse autoriteiten. Het gaat om 8 vrouwen en 5 mannen. 7 Britten, een Spanjaard, een Franse vrouw en een Amerikaanse. Bij die bosbranden zijn ook 3 Belgen omgekomen. En de VS heeft Iran opnieuw aangevallen, dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers of gewonden. Iran heeft wel gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Uit een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is giftig. De mensen zijn mogelijk met die dampen in contact gekomen. Het scheepvaartverkeer ligt ook tijdelijk stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Willemsen van Tomorrowland.
3: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
2: De 6 vermisten na de brand in Brussel zijn Roemenen of Belgen, dat meldt het Arbeidsauditoraat. Gisterenochtend brak er brand uit in het Oxygebouw. In een van de liften werden 6 lichamen gevonden, maar het is nog niet 100% zeker dat dat ook de lichamen van de 6 vermisten zijn. Ook de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Voor de 4e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar bestookt met aanvallen. In de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust zijn opnieuw tientallen militaire doelen geraakt. Iran heeft ook gereageerd met luchtaanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Daarbij vielen zeker 4 gewonden. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
4: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch wel de 2 grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
2: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het wat af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
8: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci ImmoBiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Dus is dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In de haven van Antwerpen zijn 130 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een lek gisteravond. Eén persoon ligt op intensieve zorgen. Een containerschip lekte waterstoffluoride en dat is bijzonder giftig. Lennart Verstappen van Port of Antwerp.
9: Nu, dat wordt wel permanent gemeten. Er is heel de nacht gemeten geweest en dat zullen ze blijven doen. En op basis van die metingen, van die waardes, maar ook natuurlijk van het weer en van de wind en dergelijke, zullen ze beslissen indien die gunstig zijn om dan die perimeter te verkleinen en af te bouwen.
8: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. Tomorrowland is teleurgesteld omdat het dit weekend geen vuurwerk mag afschieten. Dat hebben de burgemeester en de gouverneur beslist. De kans op brand is te groot door de hitte. Het verbod geldt zowel op het festivalterrein als op de camping. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
10: Ondanks dat we natuurlijk wel weten dat het warm is en droog is en dat er eventueel bijkomende maatregelen zouden getroffen worden, had het gewoon wel fijn geweest, moesten we daar iets meer hebben kunnen doorspreken vooraf een communicatie te moeten vernemen in de pers.
8: En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
11: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
8: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. En de finale, dat is dan voor zondag in New York. En daar zullen onder meer Robbie Williams en Laura Pausini op het podium staan. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. Ook tijdens deze finale zal er een halftime show zijn, zoals we die ook al kennen van tijdens het American Football. Met optredens van onder meer Madonna, Justin Bieber en uiteraard Shakira met het themalied van dit WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
12: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
13: Ik kom die direct halen, hè.
12: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Aha. Minerva.
17: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
18: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Goedemorgen beste mensen. De enige plek waar vuurwerk vandaag en morgen en overmorgen is toegelaten, is hier. We starten met de themes. Yes, that's love.

That's Love. Love is van alle tijden. Ik wil graag beginnen met enkele mensen te feliciteren, namelijk Maria uit Berchem, De Gie uit Boom, Cornelia uit Bergen op Zoom, Camille uit Boom, Guido uit Antwerpen, Mariette uit Zwijndrecht en Roger uit Antwerpen. Ze zijn allemaal jarig vandaag. Speciaal voor hen, Fee Foo. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het plezant. Louis Prima.

dat was Louis Prima uit 1958. Je hoorde het wel, er zat wel ruis op zijn trompet. En dan nu iets totaal anders. Eddy Gourmet, die nam in 1963 een liedje op waar ze, ja, heb ik opgezocht. Waar ze eigenlijk niks van wilde weten. Ze wilde het niet uitbrengen, ze vond maar niks. Het werd haar grootste hit. Blame It on the Bossa Nova.

Gourmet, Blame It on the Bossa Nova. Mijn schoonmoeder die zei vroeger altijd: jongen, het leven, het gaat vooruit, profiteer ervan. Daarom, we wachten niet tot morgen, we moeten vandaag genieten. Don't say tomorrow, the Hollyhocks.

tot morgen. We genieten vandaag. Iets rustiger nu. Misschien bent u, misschien ligt u nog wel in uw bed. Wat rustig te soezen. Met de wekker af en toe om de zoveel minuten eens af te duwen. Ik weet het niet. De Brothers Four, die trouwens geen broers waren, die zingen nu Greenfields. Heel rustig. En die stemmen die klinken als een warme wind.

Darlets. De Fransen hebben gisteren niet kunnen winnen op hun nationale feestdag. Dus ik dacht, een Frans liedje. Ik kies er eentje van Line Renaud. Die heet eigenlijk Jacqueline Simon Albert Ante, maar Line Renaud is net iets makkelijker. Die leeft nog altijd, die is 98 vandaag. Le soleil sur l'horizon.

Bruno. En dan nu Sue Thompson met een B-kantje uit 1965. Het is helemaal niet haar grootste hit, want dat was Sad Movies Make Me Cry. Maar Walking My Baby, ideaal met dit weertje.

0: ben zo dadelijk bij je terug, beste mensen, maar eerst dit.
1: Deven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
7: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
6: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
7: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
6: Geniet ervan, het zijn de beste.
7: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
8: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: Bellen dus te regeren naar Jan de Palmeneren.
1: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Goedemorgen Antwerpen, inderdaad. You are the top, beste luisteraars. Anita O'Day uit 1955.

Er zit zo'n heerlijk kraksje in Anita O'Day, haar stem. Ik vind het eigenlijk wel heel aangenaam om naar te luisteren. Nu iets totaal anders. De Tokens uit 1963. Nee, dit zijn niet de Beach Boys. Please write. Hey!

tijd van de tokens. Waar is de tijd, hè, dat je zat te wachten op een brief van je lief? Ho, Della Reese, die heeft een goed advies. Die zegt, if you want to stay happy, you gotta love everybody. Ik vind dat heel waar.

You gotta love everybody if you wanna stay happy. Het is toch echt waar. De Drifters, die zitten al eens graag op een dak. In 1962 met een liedje van Gary Goffin en Carole King, Up on a Roof.

Dat waren de Drifters. En die Drifters die hadden ook ooit een hitje met Drip Drop. Maar nu in de versie van Dion uit 1963. Niet Céline Dion, maar gewoon Dion.

Drip Drop met Dion. Is weggaan, dat is heel plezant. Maar thuiskomen, dat ook. Hal Page en de Wailers, die zingen Going Back to My Hometown.

0: thuiskomen is soms toch ook heel plezant. Op YouTube kun je deze dagen een heel recent interview vinden van een uur met Mick Jagger door iemand van de New York Times. Heel leuk interview, ik zag het gisteren volledig uit. En in dat interview kun je ook horen hoe Mick Jagger eigenlijk begeesterd is geweest in die tijd, in de 50er jaren, door Little Richard. Little Richard, die helemaal niet klein was, was 1,77 meter. Waarom noemen ze dan eigenlijk Little Richard? Ik weet het niet. Oh, why?
1: Dream, I was arrested, charged with a crime. You've got to plead innocent, cause don't

Richards. Niet zo heel klein. Er is hier in de Antwerpse haven een bepaald giftig goedje gelekt uit een boot. Hebt u het ook gelezen? Ik hoop dat alle mensen die, die er in de buurt waren toch oké zijn. Poison Ivy van de Coasters. MUZIEK

Harold Lloyd Jenkins nu, die heette met zijn artiestennaam Conway Twitty. Beetje vreemde artiestennaam. Uit 1957. I Need Your Loving.

Conway Twitty of Harold Lloyd Jenkins. U mag kiezen. Uit 1957. Voor het nieuws en een hele hoop boodschappen draai ik nog iets van The Shadows. Waarom niet? FBI.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede stelling? Leren broekse riemen hebben ze nog een keer.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Eén iemand ligt op intensieve na het lek in de haven van Antwerpen. Vermoedelijk een arbeider die in contact kwam met de giftige stof waterstoffluoride. Nog 28 anderen liggen in het ziekenhuis. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
4: Nu is vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar dat men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en metingen te doen in het ruim van het schip. Om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
3: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil. En bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. Rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend. Je hoort Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
5: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
3: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. En ook in Duitsland staat de natuur in brand. In het noordoosten is vuur uitgebroken op een voormalig militair oefenterrein. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Maar dat is niet makkelijk, omdat er op het terrein nog oude munitie ligt die nog niet ontploft is. Enkele dorpen in de buurt werden ook al geëvacueerd. En Spanje is de eerste finalist op het WK voetbal. Het klopte in de halve finale topfavoriet Frankrijk met 2-0. Sportjournalist Janko Beekman zag een matige wedstrijd.
6: Spanje is zeker een terechte finalist voor mij. Was voor het toernooi toch een van de grote favorieten op WK-winst zelfs. Dus op zich is het zeker geen verrassing dat ze in de finale staan. Wat voor mij wel een verrassing was, is de manier waarop die halve finale tegen Frankrijk is verlopen. Dat werd eigenlijk al een beetje afgeschilderd als een finale avant la lettre. Toch ja, de twee grote favorieten tegen elkaar. Maar als we er heel eerlijk over zijn, we hebben lang geen goede wedstrijd gekregen.
3: In de finale zal Spanje het opnemen tegen titelverdediger Argentinië of Engeland. Die halve finale wordt vanavond gespeeld. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Ook morgen hetzelfde, veel zon en tropische temperaturen. Vrijdag koelt het af tot een graad of 24 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come.
9: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
12: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat. Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Welle lust regeren naar Jan de Palmenere.
14: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel goedemorgen, beste mensen. We hebben nog een volledig uur samen en dat begin ik graag met Marty Wilde. Marty Wilde, dat is de vader van Kim Wilde. En die schreef ook ooit mee aan The Kids in America. Maar nu, Donna.

Ik hoor hem graag bezig, de Louis Prima. En nu iemand die geboren werd als Giovanni Domenico Scafone Jr. Wat een mondvol. Zijn artiestennaam was gewoon Jack Scott. Uit 1958 zingt hij Goodbye, Baby, Baby. Nee, Goodbye, Baby, Bye, Bye. Oeh.

Baby Bye Bye. U weet dat u nog altijd kunt stemmen voor de top 1000 van Radio Minerva. Op de website vind je daar alles van. Je hebt nog een beetje tijd. Ik heb er een paar evidente dingen in gestoken. Of de Billy en Lily, die je nu gaat horen, daar ook in staan, heb ik geen idee. Ze hebben een plezant nummerke. Lucky Lady Bug.

Lucky Ladybug door Billy en Lily. Ik heb u vorige keren al eens verteld dat ik thuis zo een mapje heb, een oud kaftje met allemaal singeltjes erin. Er zit van alles in, veel rock, ook oude dingen, wat instrumentale. En dit singeltje, dat zit er ook in. Ik wou het u graag vandaag nog eens laten horen.

allereerste keer van Rita De Neve, die zal zeker in de top 1000 staan, dat kan niet anders. Wie er ook in die top 1000 staat, met ja, wellicht een aantal nummers, is Engelbert Humperdinck, ben ik zeker van. Uit 1966 nu, met een nummertje dat eigenlijk van Herman's Hermits is, maar zijn versie vind ik ook wel iets hebben. There's a kind of hush.

0: Bert Humperdinck, schoon stem toch. En dan nu een totaal andere stem, Joe Stafford uit 1945. De oorlog was net gedaan en ze bracht een beetje een plezant nummertje uit, Bakery Blues.
1: Hi you fellas, this is Joe Stafford with another V-disc. This is a little sad story about a gal who got lost in her own bakery shop. Lou McGarity on the trombone.

Stafford. En dan nu de Dubs, die een liedje hebben waar ik mij helemaal kan in vinden. Don't Ask Me To Be Lonely.

0: moet je mij ook niet vragen. We hebben nog een half uur samen, maar eerst even dit.
1: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
8: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
7: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
8: Ja, ik zijn Claire.
7: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
9: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
0: Kun je bij bakhering eigenlijk ook wijn drinken? Ik heb dat nog niet geprobeerd. Misschien eens proberen.

0: Bellen, beste regeren, naar Jan de Palmenere.
1: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een hele goede morgen inderdaad. En hier is Patty Page, Can't Take My Eyes Off You.

van zo'n liedjes waar ik nu eens heel goed gezind ben. En dan nu iemand die een groot voorbeeld was voor Elvis in die tijd. Het klinkt eigenlijk ook als Elvis. En ja, je weet eigenlijk meteen waar hij de monsters toch wel wat gehaald heeft. Het 1958, Don't Let Go.

Hamilton met een hoog Elvis-gehalte. En dan nu iets, een liedje over de liefde, lang geleden. Let's Fall in Love, Nat King Cole.

Cole, Let's Fall in Love. En nu terug een beetje pit in de keet met Bobby Pedrick Jr., White Bucks en Saddle Shoes.

Hebt u vroeger naar Bonanza gekeken? Ik wel. En er is een aflevering van Bonanza en die heet Sweet Annie Laurie. Ik weet niet of het volgende nummertje daar ook over gaat, maar Sammy Turner die zingt er alleszins over. Sweet Annie Laurie.

0: In het volgende liedje van Jimmy Dean zit veel geroffel. Het is een soort van ja, spotliedje over het leger, als ik het goed voor heb. Uit 1962, Gonna Raise a Ruckus Tonight.
1: Yo,

Jimmy Dean was dat. Ik heb nog voor u Frank Sinatra klaarstaan. Daarna is het zo goed als aan mijn collega Patrick. Ik dank u voor het luisteren. Ik hoop dat u nog een heel fijne dag heeft. En hier is onze Frank met Couldn't Sleep a Wink Last Night.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis na het lek in de haven van Antwerpen gisteravond. Eén iemand ligt op intensieve. In de haven zelf zijn ze op dit moment de lekkende container van het schip aan het halen. Dat zegt burgemeester Mark van de Vijver.
7: Nu is vooral de bedoeling om die containers te verwijderen. Er is een lekbak waar dat men die container gaat opzetten. Dan zou het kunnen zijn dat er terug wat extra rookontwikkeling aanwezig is. Maar het is ook de bedoeling en metingen te doen in het ruim van het schip om te kijken of dat daar eventueel schadelijke gevolgen zijn.
6: Een deel van het scheepvaartverkeer ligt ook stil en bedrijven in de buurt moeten hun buitenactiviteiten staken. En rond deze tijd zitten ze bij Tomorrowland samen over het komende festivalweekend om te kijken of er nog extra maatregelen genomen moeten worden door de hitte. Debbie Wilmsen.
8: Er is eigenlijk nog niet gesproken over zaken zoals roken of barbecues of andere zaken op het terrein. Sowieso hebben we in het verleden ook al wel hitteplannen moeten doorvoeren. En dan zijn er ook wel maatregelen getroffen geweest naar bijvoorbeeld barbecues, maar ook naar watervoorzieningen, beneveling. Dus we zijn er eigenlijk wel op voorbereid en het is echt een kwestie van goede afspraken maken.
6: Gisteren beslisten de burgemeesters en de gouverneur dat er geen vuurwerk afgestoken mag worden, omdat het te droog is en de kans op brand te groot. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zo zei, die had ook nog van alles liegen.
11: Robert de expert. 03 226 93 93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een jolletje meer dan verwacht.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
14: zeg?
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Hey, goedemorgen beste luisteraars van Radio Minerva op 98 FM DAB+. En op de worldwide streaming. Van harte welkom in het programma Timeless Music tussen 10 en 12 en dat met Patrick. We bedanken ook Jan de Palmeneren voor het ochtendblok tussen 8 en 10. Het was weer een leuke muziek. Bedankt Jan. Ik heb voor jullie hier weer het een en het ander klaarstaan. Een gevarieerd programma, zoals ik zei. Ik ben er klaar voor. Jullie ook?

Uit de vinylplaat Della Della Cha Cha Cha uit 1960 was het Whatever Lola Wants. En we starten het programma met Lou Rawls en Unforgettable. Verder met Otis Redding. Hij bezingt zijn liefde voor zijn vriendinnetje, My Girl.

Dat was Michel Fugain, Le Big Bizarre, Une Belle Histoire. Een nummertje dat je ook hoort of kent van Anne Christie. Het heette toen Een Mooi Verhaal. En dat verhaal schrijven we elke dag 7 op 7, 24 uur per dag voor je.

Uit de filmklassieker Saturday Night Fever met Travolta uit 77 was het de Bee Gees en More Than a Woman. Tijd voor een beetje countrymuziek met de Bellamy Brothers.

Zo, dat waren de Bellamy Brothers. En dan gaan we nog een Nederlandstalig nummertje spelen voor het reclameblok. En dat is een nummertje van Frans Bauer en Sineke. Het nummer heet Vaya con Dios, vrij vertaald in het Nederlands is het Ga met God. Het levenslied dat gaat over het missen en afscheid nemen van een dierbare overledene. Bij deze bied ik dan ook mijn oprechte deelneming aan de familie en de kennissen van Radio Corifree, van de Minerva-presentator Richard Kools, die op 3 juli overleden is. Een man waar ik regelmatig al eens naar luister op zondagochtend. Op de website van Minerva kan zijn bio lezen, geschreven door collega Mark Uitenhoven. Richard werd 87.

0: doet Daan schoenen aan. Want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Verongs is dat, manneke.

0: wonderbaarlijk. Dat is onze Radio Minerva.
1: Inderdaad.
0: Wat op welke radio kunnen Nadijs muziek nog oeren?
1: Nevras.
0: Nevras, nee, hè?

Dat was Nancy Wilson met People uit de film Funny Girl. Je kent het nummer ongetwijfeld ook wel in de versie van Barbara Streisand. Wilson nam die dan mee aan 70 albums opnam. En ook drie Grammy Awards won voor haar blues, jazz, R&B, pop en soulwerk. Daarvoor kreeg je nog de Stars on 45, de Star Sisters met een andere Sisters medley. Nu gaan we over naar Alain Delon en Dame Shirley Bassey, Do I Ring You?

En het vorige liedje was Shirley Bassey helemaal de klut kwijt in de liefde. En ze zei, ik bel even Alain Delon op. Wat zou die dan gezegd hebben? Would I lie to you? Nee, nee, alle gekheid op een stokje. Dat was Charles en Eddie. Verder met een nummertje van een verlanglijstje van een dame. Hier zijn de Flamingos. If I only had

Dat was de Amerikaanse zanger Dion and the Wanderers. Uit hetzelfde jaar komt deze rock'n'roll singer, single liever gezegd. Het nummer The Wanderer vertelt het verhaal van een reizende man en zijn vele romantische veroveringen. Zo zijn we toegekomen aan zijn laatste vocale voor de klok van 11 uur. Speel nog eentje van Engelbert Humperdinck. Love me with all your heart.

0: Zo dan, dan krijg je reclame en nieuws. En dan ben ik terug voor het tweede deel Timeless Music. Tot zo dadelijk.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De Gachou plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede stelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
8: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
7: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Een Belgisch team gaat richting Parijs om te helpen bij de bosbranden in Fontainebleau. Daar is op dit moment al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. En dat heeft ook grote gevolgen voor de dieren. Dat is meteen ook de focus van dat Belgische team. Ze zullen de getroffen dieren evacueren, opvangen en verzorgen. En sport, vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. En ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het nog een stapje verder. Dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. We krijgen een zonnige en warme dag met temperaturen tot 31 graden in het binnenland en 23 aan de kust. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be. En daarmee is alles gezegd.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
12: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
13: Ik kom die direct halen, zeg.
12: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
0: Welkom terug van een zonovergoten Sint-Tanneke-strand. Wel een beetje met een strakke wind vandaag, maar dat geeft niet. Dat doet goed. Timeless Music met Patrick. En 5 minuutjes Mambo.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

We begonnen het tweede uurtje met Louis Bega en Mambo No. 5. En aansluitend was het Helmut Lottius, Such a Night, de coverhit van Race, Johnny Race, hit uit het jaar 1953. Er waren ook nog andere bekende covers natuurlijk van Elvis with the Jordanaires en die van 1974 van Ricky Gordon niet te vergeten. We gaan het een beetje terug rustiger aandoen na dat spetterend begin. We keren naar Nederland met Gerard Joling. Een song die dicht aanleunt bij de bolero van Maurice Ravel. Here is No More Boleros.

Een man die je zeker zal terughoren in onze top 1000 in augustus. Waar je nog steeds kan voor stemmen. Ga naar onze website en doe je ding daar. Geef je nummers op. Dean Martin was het. De Amerikaanse filmacteur, zanger en komiek. Met de song uit de film The Caddy. Met Dean Martin zelf natuurlijk. Jerry Lewis en Donna Reed in de hoofdrollen. Deze man is ook niet weg te slagen van 1965 al op radio en tv. Hier is Tom Jones. En Love Me Tonight. Welkom nog steeds op jouw Radio Minerva.

0: En dat was Céline Dion en Peter Bryson uit de film Belle and the Beast, Beauty and the Beast in het Engels, de Disney film uit 91. Daarvoor was het, kreeg je nog de Manhattans liever gezegd, dat met Hurt. Terug een beetje de vlam in de pijp met Christophe. Een zomerhitje van vorig jaar.
1: Je mooie haar, je lieve lach en hoe je naar me kijkt is dood. Ik had dit echt nooit verwacht, maar ik wil niet dat het stopt. En als ik jou...

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Welkom in het laatste half uurtje van het programma Time is Music met Patrick. Hier is Percy Sledge, When a Man Loves a Woman.

Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Wat een mooi nummertje. Dat was Bobby Goldberg en de zomer. De zomer, the first time. Je kent het nummertje ook wel in de basis van Rob de Nijs. Het werd zomer. Je moet maar eens luisteren ook naar de pianoriff in het liedje. Kan je raden van welk instrumentaal nummer het ook werd gebruikt. Tijd voor een beetje actie terug met de Vetkuiven en de Leather Jackets van Hang the Knife en de Jets, de Nederlandstalige rock'n'roll groep uit Arnhem. Let's go!

Dat was de Franse zanger met het Italiaanse solo uit het jaar 1976. Innamorato. Sorry, Innamorata. Juist is juist, hè. Verder met Dinah Washington.

0: 11:50. Het was Dinah Washington en Brooke Benton en A Rocking Good Way. En er werd heel wat afgekust in dit nummertje. Dat heb ik ook er juist al gedaan met Karin en Elke. Zo dadelijk de muzikale pauze van 12 tot 2 uur. Ik ben toegekomen al aan mijn laatste twee vocale nummers.
1: Adverteren doe je niet zomaar. Dat doe je op Minerva 219 60.

na de hittegolven van de laatste weken, dat het wel een fijn gevoel zou zijn, een beetje regen. Maar ik denk niet dat de song daarover ging. Dat was nog John Paul Young en mijn afsluiter voor deze week's Timeless Music met Patrick. Het programma elke woensdag tussen 10 en 12 uur. Het was weer fijn om hier op Radio Minerva te mogen draaien voor jullie. Ik bedank jullie voor de telefoontjes over de muziekkeuze en we doen het volgende week lekker nog eens over. Zo dadelijk krijg je de muzikale pauze met Karin en Elke. En deze dame heeft ook leuke muziek voor jullie in petto. Heb je vragen of bemerkingen over mijn programma, dan kan je die zeker sturen naar patrick@radiominerva.be. Nog een leuke week met de collega's en wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Het betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
4: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
3: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En dieseltanken wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Experten waarschuwen voor het HPV-virus. Dat is een seksueel overdraagbare infectie die in sommige gevallen kanker kan veroorzaken. Vaccinoloog Pierre Van Damme staat dit weekend op Tomorrowland om jongeren te informeren.
5: We weten dat er bestaan 200 types van dat virus en een 12-tal hebben verband met kanker, waaronder baarmoederhalskanker, maar ook anuskanker, peniskanker, kanker ter hoogte van de keel. Dat is een reden waarom dat we vooral aandacht willen besteden aan het feit dat je dit kan voorkomen met die vaccinatie.
3: Meer dan 8 op de 10 mensen raken ooit besmet met het virus, maar in de meeste gevallen is het onschuldig. Vanaf augustus, bij de start van het nieuwe voetbalseizoen, krijg je een melding als de VAR moet tussenkomen tijdens een wedstrijd in onze competitie. Het zal een soort van pancarte zijn die zowel in het stadion als op je tv verschijnt. Op die manier weten mensen beter wanneer de VAR iets aan het checken is. Ook de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter wordt op die manier getoond. Vanaf september gaat het zelfs nog een stapje verder. Dan gaat de scheidsrechter zijn beslissing ook uitleggen via de stadionmicrofoons. Dat gebeurt nu ook al op het WK. En de rust tijdens de WK-finale zondag zal langer duren door de halftime show. De standaard voetbalpauze van een kwartier wordt mogelijk verlengd tot een half uur. Het is trouwens de eerste keer dat er zo'n halftime show is tijdens het WK-voetbal. We kennen het natuurlijk van tijdens het American football. Tijdens die show onder meer optredens van Madonna, Justin Bieber en Coldplay. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
6: Zeg Josfien. Zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zien, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horloge, je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein, dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
11: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solde op manuele en elektrische relaxen. Solde op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij een muzikale pauze. We zijn al halverwege de maand juli en jullie zijn deze voormiddag al serieus verwend geweest met de meest fantastische muziek. We bedanken Patrick dan ook voor zijn voortreffelijke keuze van de voorbije twee uurtjes. Laat ons deze traditie verder zetten en we gaan van start met Buddy Greco en zijn Around the World.

De luisteraars die naar mijn programma's luisteren, weten dat ik een zwak heb voor duets. Hier zijn Barbara Streisand en Barry Gibb met Guilty.

Jullie hebben juist Al Martino gehoord met Fascination, een nummer uit 57. Nat King Cole is een artiest die een fantastische carrière heeft gekend. Een zeer mooi nummer van hem is Answer Me My Love.

0: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
8: En nu is het tijd voor een Frans nummer. Tini Jong met Lust.

five pines.

Dit was een van de vier grote divas. Dinah Washington met I'm Glad For Your Sake. In 1985 brachten de Commodores hun nummer Night Shift uit. Het nummer is een eerbetoon aan twee grote soulartiesten van de jaren 60, die het jaar ervoor waren overleden. We hebben het over Marvin Gaye en Jackie Wilson. De versie voor vandaag is deze van Bruce Springsteen, The Boss.

Mijn zondering voor vandaag is er eentje uit 1970. The Partridge Family met I Think I Love You. Jullie zullen het zeker en vast herkennen. Het was van een Amerikaanse reeks die in de beginjaren 70 op tv was.

John Burnett was een Amerikaanse zanger en songwriter van rockabilly en popmuziek. Zijn carrière werd abrupt beëindigd in augustus 1964, toen hij op 30-jarige leeftijd verdronk na een bootongeluk. I Wanna Thank Your Folks.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Geen nieuwe slachtoffers na de brand in het Oxygebouw in Brussel. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. Dat betekent dat de balans blijft op 6 dodelijke slachtoffers, 5 Belgen en 1 Roemeen. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht, zegt arbeidsauditeur Brecht Spijbroek.
6: Het is zo dat er defecten zijn geweest aan de lift en dat wellicht de cabine naar beneden is gestort. Van welke verdieping dat is gebeurd en wat daaraan de oorzaak lag, dat is ook moeilijk zeggen. Was er een defect aan de lift en heeft dat de brand veroorzaakt? Was er een brand en heeft dat het defect aan de lift veroorzaakt? Was er een externe oorzaak?
5: 1 Belgische en 1 Roemeense arbeider liggen ook nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Diesel wordt morgen weer een pak duurder, naar het hoogste niveau in bijna 2 maanden. Je betaalt nu maximaal €2,15 per liter of 10 cent per liter erbij. De reden hoef ik u niet meer te vertellen, de onstabiele situatie in het Midden-Oosten. Britse tieners krijgen een avondklok voor sociale media. Heel concreet zullen jongeren van 16 en 17 tussen middernacht en 6 uur 's ochtends niet meer op apps als TikTok of YouTube kunnen. Dat heeft de Britse regering beslist. De vraag is hoe effectief dat zal zijn, want jongeren kunnen de instellingen wel zelf nog aanpassen. Eerder dit jaar besliste de Britse regering ook al dat jongeren onder de 16 vanaf volgend jaar helemaal niet meer op sociale media mogen. En sportrode duivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus, dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen tijd bij Lille in Frankrijk. En dan nog een opvallende sportprestatie van een Amerikaanse man. Die heeft een marathon gelopen met 125 t-shirts aan. Goed voor 20 kilo aan extra gewicht. Hij heeft daarmee een nieuw wereldrecord te pakken. Het oude stond op 100 t-shirts. Hij kwam uiteindelijk binnen de 6 uur aan en zei na afloop dat hij zich een levende burrito voelde. Terecht. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust iets frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
11: Merci, Imobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva. Abi.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. We gaan nog even door tot 2 uur en zijn begonnen met I've Been Loving You Too Long, gezongen door Otis Redding. Lieve luisteraars, willen jullie een liedje aanvragen? Bel gerust naar de studio en elke helpt jullie verder. We gaan ineens verder met een verzoekje. Dit komt van Rachel. Zij vraagt de nummer uit 68 van Barry Ryan, Eloise.

0: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
4: Ik droom de altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik Sinclair.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dit was Bobby Day met het catchy Rockin' Robin, eentje uit 58. De Carpenters is een groep dat zeker en vast tot zijn recht komt met dit prachtige weer buiten. We've only just begun.

Jullie hebben zojuist Diana Ross gehoord met Team from Mahogany. Een jaar voor zijn overlijden in 1988 nam Roy Orbison het nummer I Drove All Night op. Enkele jaren na zijn dood werd pas zijn versie uitgebracht.

We zijn aan het einde van deze uitzending en zo dadelijk is het de beurt aan Eddie. Hij is trouwens al een tijdje in de studio. We gaan eruit met de Bee Gees en Samantha Sang, Emotions. Wij horen elkaar terug maandag om 8 uur.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De Kachu plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen.
7: In Beelze Hoeselt in Limburg is vanmorgen een kindje van 2 overleden. Het zat achterop de fiets bij een volwassene toen ze gegrepen werden door een auto. Het kindje werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma. Een metaalbedrijf uit Alken in Limburg. Journaliste Rosalie Pieters.
8: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. 1 van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alken.
7: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En sportrodeduivel Thomas Meunier gaat naar Sunderland. Een transfer naar de Engelse Premier League dus. Dat bevestigt de club. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Sunderland werd vorig seizoen 7e in de Premier League. Meunier is 34 en speelde de afgelopen jaren bij Lille in Frankrijk. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland, aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Zeg Kim, wat zijn ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
9: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
10: Ik kom hier direct halen, zeg.
9: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Helemaal welkom hier bij Radio Minerva. Wat gaan de dagen toch bijzonder vlug, gisteren nog hier en ook vandaag weer hier. We doen het nu van 2 tot 4 met het programma Muziek Mozaïek. En mijn naam is nog altijd Eddy de Schutteren en ik doe de presentatie en de samenstelling ook weer van deze uitzending. En we gaan dat ook vandaag weer vrij rustig houden, want gisteren, ja, op dinsdag doen we wel een klein beetje een andere genre van muziek. Maar dit doen we al zoveel jaartjes op deze manier en dat blijven we doen. Zolang we kunnen, ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Dit was het orkest van Sergio Raphael met een serenade, weet je nog in de tijd. Heel herkenbaar voor niemand minder dan Ray Conniff.

En voor wat song betreft is hij vandaag de eerste die aan bod kwam. Niemand minder dan Kenny Rogers, For the Good Times. En ik hoop dat inderdaad voor iedereen nog wel goede tijden zijn en komen, of zullen komen, zeg maar.

Dit was Gary Puckett met het hele mooie Woman, Woman. En vandaag zijn er ook weer enkele verzoekplaatjes binnengekomen, beste mensen. En dat doen we in de mate van het mogelijke altijd dat we die kunnen spelen. Maar af en toe kan het dus niet dat we die ofwel niet op de computer hebben, of ook niet in ons eigen bestand. En ik kan nu zeggen, ik heb een vrij groot bestand. Maar dat kan af en toe wel eens een keertje gebeuren. Maar vandaag is dat echt weer niet het geval. Zo zijn de mensen die gevraagd hadden om deze plaat zeker niet te vergeten, en dan doen we dat ook wel.

Zoals er gisteren iemand die vroeg aan Claudio om vandaag eventjes deze plaat te willen spelen van niemand minder dan Elvis Presley, Always On My Mind. En dat was vorig jaar een hele bijzondere gelegenheid, zeg maar. En dat hebben we ook gedaan met deze. U kunt nog altijd bellen natuurlijk voor een verzoekplaat, maar die moet een beetje in dit formaat passen. Op dinsdag is het ik zal niet zeggen minder belangrijk, maar het is ook een beetje een andere stijl muziek. Maar op dinsdag houd ik het toch graag wel een klein beetje bij deze formaat. En dan kunt u bellen en dan gaan we trachten volgende week en dinsdag mogelijk die plaat voor u te komen te spelen.

Een man met Italiaanse roots, Bobby Solo, die ook een geweldige stem heeft en ook meerdere talen eigen is, om die maar te zingen, zeg maar, met Can't Help Falling In Love. Ook zo'n plaat die we regelmatig draaien. En we hebben er net nog eentje van hem gedraaid, van onder andere Elvis Presley. En daarvoor iemand van bij ons, Bart Kael. Ik wil niet dat je gaat. En dat zal Luc Appermond zeker nooit komen te doen.

0: Wil je die laatste dans voor mij houden? Save the last dance for me. En dat werd gebracht door niemand minder dan Emmylou Harris.
1: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
5: Ik droom dan altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
8: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
7: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
8: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gij, mijn tornedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
7: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
8: Verongs is dat, manneke.

All Alone Am I. Er bestaan zo bijzonder veel uitvoeringen van. En vandaag hebben ze een keertje gekozen voor een instrumentale versie. En dat werd gebracht door César Manalili. En daarvoor Jean-Nicole, iets minder bekend, maar wel een mooie stem. En ook een heel bekend liedje. Sans toi, zonder jou.

Een formatie, de Fleetwoods, en die brachten ook zo'n heel bekend weer vandaag. I'll Be There, en daarvoor Joe Longturn, een man ook met een geweldige stem. En die bracht voor ons You're My World.

En ik denk wel dat iedereen deze man nog wel zal kennen wanneer ik zijn meest bekende liedje kom te noemen. Santa Maria in de tijd, weet je nog, uit Duitsland. Ronald Kaiser, die man is een hele tijd niet kunnen optreden, zeg maar. Om de heel eenvoudige reden, hij is een tijdje flink ziek geweest. Maar is intussen tijd weer heel flink bezig. En hij bracht voor ons bis am Ende der Welt.

Iemand van bij ons die ik lange tijd met collega Danny van Tichelen heb kunnen volgen en optredens en zo verder. En dat is George Salinas, die nadien met de stem van Doren is verder gegaan. Nothing gonna change my love for you. Hele sympathieke man en we hebben die heel lang kunnen blijven volgen. We hebben nog zo, ja, een kleine 4 minuutjes en dan gaan we er heel kort tussenuit en weet na de tijd zijn. Van inderdaad 3 uur zijn we nog terug voor een uurtje.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het scheepvaartverkeer in het deurgangdok ligt nog altijd stil. Aanleiding is het giftige lek dat gisteravond op een vrachtschip ontstond. In totaal werden 186 personen afgevoerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Journalist Maarten Knuts.
9: Er is een gat in die container van 10 op 10 centimeter. Dat wordt nu dus gedicht. En dat hele containerschip staat op dit moment ook in een bak. Een bak om het lekken tegen te gaan. Eigenlijk, daar zit ook kalk in. En die kalk moet dat toxische gas ook absorberen. Als dat gebeurd is, dan gaan ze straks ook kijken of de lading van dat schip, van die containers, is aangetast.
8: Daarna volgt er ook een controle. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld. 4 van de 6 dodelijke slachtoffers van de brand in het Oxygebouw in Brussel werkten voor dezelfde firma, een metaalbedrijf uit Alke in Limburg. Journaliste Rosalie Pieters.
10: Een bedrijf gespecialiseerd in lassen en lasersnijden. Het is een klein bedrijf waar eigenlijk maar 8 mensen werken. Een van de zaakvoerders zat ook mee in de lift, dus je kan je inbeelden dat dat daar aankomt als een enorme schok, een zware balans daar in Alke.
8: Ze kwamen om het leven toen een lift naar beneden stortte tijdens een brand. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Gestaat. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2x7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en is er ook kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
13: Zeg. Ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03-226-93-93. Adam?
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 318 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boksprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Dit is Radio Minerva met Eddie de Schutter voor het programma Muziek Mozaïek. En dit is deel 2 en we gaan nog een uurtje gelijkaardige muziek spelen zoals in deel 1. En ik zou zeggen, voor jullie hopelijk nog heel veel luistergenot.

Ook weer zo een, niet van de minste, zeg maar, een man met een geweldige stem. En dan heb ik het hier over Vic Damone met Games That Lovers Play. Een plaat die vele, vele jaren geschreven werd door niemand minder dan James Last. Waar is de tijd?

Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

Shirley Theroux met Je serai toujours à toi. Hele mooie Franse plaat ook in dit geval. En daarvoor Bobby V, man die u zeker ook nog wel kent van vele jaartjes geleden, met True Love Always. Een eentje, een man van bij ons die ik zelf bijzonder goed ken, zeg maar. En we gaan er een plaatje van draaien dat we niet alle dagen spelen. Jacques Cremon voor Nathalie.

Liefde is een gouden ring, love is a golden ring. En dat werd gebracht door de formatie in de tijd uit het hoge noorden van Nederland. En dan heb ik het inderdaad hier over de Cats. Maar ja, en ik herhaal met Love is a Golden Ring. Van de muziek alleen maar te beluisteren bij de enige unieke Radio Minerva.

Voor deze plaat hebben we inderdaad weer eventjes instrumentaal werk erbij gehaald met het orkest van Ray Hamilton. Met I Have a Dream, weet je nog, in de tijd, in de jaren 70. Dan was het een heel bijzonder groot succes van de formatie ABBA. En dan heeft Peppino Di Capri toch zijn stem teruggevonden na een kleine onderbreking, zeg maar, met zijn Roberta.

0: Ja, en we mogen dit toch wel een klein beetje nostalgie noemen, weet je nog. Dus de Springfield met een van de vele schitterende liedjes. All I See Is You.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
2: Ja, ik zijn Claire.
1: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
7: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
8: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
7: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
8: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
7: Geniet ervan, het zijn de beste.
8: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
9: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid, kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

En hij moest er vandaag ook nog eens een keertje bij zijn, vond ik. Want het was al eventjes geleden dat ik hem nog voorzien had in mijn programma. Semino Rossi, du bist das Licht in meiner Welt. En dit is in de tijd, weet je nog, de zuster van Connie Neefs. Met andere woorden, van Louis Neefs bedoel ik.

En een beetje naar het einde toe mocht hij er ook nog eens een keertje bij zijn. Al Martino, You Don't Know Me. En ja, wat zit er wat dat betreft voor vandaag? En ik hoop dat jullie zich een klein beetje hebben kunnen terugvinden in de muziek die wij vandaag voor u gekozen hebben. Ja, het zit er inderdaad op. En ik zou zeggen bedankt voor de telefoontjes. Hopelijk voor het luisteren. En ik zou zeggen hopelijk tot volgende week. Groetjes, dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmer uit de sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door, hoef ik.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de 2 terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan op een vrachtschip. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Er heeft een zware brand gewoed in een woning in Kesselo in Vlaams-Brabant. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en ook verschillende buurtbewoners werden geëvacueerd. Na zo'n uurtje kregen de hulpdiensten het vuur onder controle. Er vielen ook geen gewonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En tennis, onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het toernooi van Kestad. Collignon versloeg een Italiaan in 2 sets. Het werd 2 keer 7-6. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Monegask of een Duitser. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden. Vrijdag koelt het af tot een graad of 26 en kans op regen dan ook. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be. En daarmee is alles gezegd.
8: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
9: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
8: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
10: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
9: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
11: Robert, de expert, 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
12: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Sommige mensen vinden dat acteurs bij hun leest moeten blijven, maar Don Johnson dacht daar in 1986 anders over en gaf er een Sonic Rocket op met Tell It Like It Is van Aaron Neville, die er 20 jaar eerder mee scoorde. Neville was beter, maar Don Johnson scoorde dan weer beter bij het vrouwvolk en dat leverde hem toch een bescheiden hit op. Een radiovriendelijke productie die ons meenam naar de zwoele avonden in Florida. Wij zitten hier vlakbij het zonnige strand van Sint-Anneke en dat is ook plezant.
1: Hier

De tremolo's uit Tremelo. En als je dat niet gelooft, dan maak ik je wel wat anders wijs. We haalden herinneringen op aan 1968 met de vrolijke sfeer van Lule, Lule, La La La. En net ervoor Elvis uit 63 met een verklede duivel in Devil in Disguise.

Een oude Vlaamse, want ze werd zondag 77, Truus Vereeken. Voor ons kortweg Truus, die getrouwd was met de acteur Luc Tange uit de Filosoof van Hagem. Een reeks uit de jaren 60 met Titten en Naten, Coletje de dorpskwezel en Patatje de knecht. En de huishoudster van de pastoor, Rosalie. Na de dood van haar man had ze een geheime relatie met Willy Sommers, die pas veel later bekend raakte. Truus en alle leuke jongens willen vrijen, maar het stadhuis is er niet bij, met net ervoor een keiharde kraken uit 1980, Billy Preston en Syreeta en It Will Come in Time. If you change

Een klassiekertje uit 1967, de Engelse vertaling van het Franse Seul sur son étoile van Gilbert Bécaud. Maar Vicky Carr haalde het wereldwijd met It Must Be Him. We gingen ook nog naar 1978 en ABBA was toen op het hoogtepunt van hun kunnen. De groep was een goed geoliede hitmachine en ik draaide Take It.

geluid uit 1966 met puur goud van Diana Ross en de Supremes en de liedjeschrijvers Holland Dossier en Holland. Dit was het soort muziek waar de wereld een stukje beter van werd en hopelijk heeft het ook nu zijn invloed gehad. We maakten ook de geboorte mee van de disco en Philadelphia Soul met de 3 degrees en van mij mag het 3 graden frisser worden. The Lee Old Man.

Een mooie schwung van de Sweet uit hun bubblegum-periode, net voor ze de zware glamrock opzochten. Gewoon goede popmuziek waar je vrolijk van wordt uit 1972, Papa Joe. Net ervoor maakten we een sprongetje naar 2020 met Benedetta Caretta, een iets recentere track in een lijst vol historie mag ook wel eens, dus ik draaide Always Remember Us This Way, een mooie ballad in een rare week voor mij, want gisteren precies 4 jaar geleden verloor ik The Love of My Life en het werd nooit meer hetzelfde.

De ouderen onder ons weten het nog wel best. Het is eigenlijk een nummer van Frankie Valli van de Four Seasons uit 1967. Maar in 1981 overgoten de jongens van de Boys Town Gang de plaat met een disco-sausje. En dat werd gesmaakt. En het werd een plaat waar geen enkele dansvloer tegen bestand was. Waardoor we kunnen stellen dat de remake deze keer beter was dan het origineel. De Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off of You. Het is tijd nu voor een beetje voorlichting op de radio.

De frontman van de Nederlandse band T-Set nam dit in 1969 op en het nummer werd geschreven door Neil Diamond. Doe mij maar een Cola Zero on the rocks en neem zelf maar een glaasje Red Red Wine. Ondertussen kreeg je ook een antwoord op de dingen die je altijd hebt willen weten, maar nooit durfde te vragen. Een bekentenis van opium 24 jaar geleden. Ik ben een vrouw.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen.
5: Op de E40 richting kust is een zware kettingbotsing gebeurd, ter hoogte van Brugge. De snelweg is er volledig afgesloten. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum viel er een auto stil op de linkerrijstrook. Daarna zijn er een vijftal andere auto's op ingereden. Ook twee vrachtwagens raakten betrokken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de politie zijn er verschillende gewonden gevallen. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren. In het deurgangdok in de haven van Antwerpen kan het scheepvaartverkeer stilaan hervatten. Een van de twee terminals mag opnieuw open, dat meldt de haven van Antwerpen. Gisteravond werd het deurgangdok uit voorzorg gesloten nadat er een giftig lek was ontstaan. In totaal werden 186 personen medisch geëvalueerd. 25 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. In heel Vlaams-Brabant geldt vanaf vrijdag een oppompverbod door de droogte. Dat meldt de provincie-gouverneur. Het is dan verboden om water uit te halen uit onbevaarbare waterlopen en grachten. Ook in West-Vlaanderen en Limburg geldt al een oppompverbod, net zoals in grote delen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Morgen komt ook de droogtecommissie samen om extra maatregelen te bespreken. En Annie Gerards en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemden de Bomma en Albert het. Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in familie voor hun 36e seizoen op rij. Volop zon en warm tot 31 graden in het binnenland aan de kust frisser. Morgen opnieuw een zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 30 graden.
6: Zeg, Josfien, zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
11: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
10: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
11: Ik kom die direct halen, hè.
10: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
12: Aha, aha, aha.

Bij ons zouden ze zeggen, wat een jeuksel is me dat. Een verhaal over familiegeheimen waar de zanger zelf niet meer aan uit kan, laat staan dat wij er nog wat van snappen. In conclusie, al die opzoekingen om je stamboom uit te vlooien zijn een maat voor niks geweest, maar het is wel een mooie start van deel 2 van de Van Dijk-collectie. Sean Elliott was dat met Shame and Scandal in the Family. Hier

Was getrouwd met zangeres Sheila en hij vond haar trop belle pour rester seule. Een herinnering aan de tijd waarin Franstalige muziek de hele Benelux in zijn greep had. Ik nam je ook mee naar het gouden hitjaar 1961 met Ricky Nelson en zijn Hello Mary Lou.

Ik ben een bleek en al geraan, ik zou gij een gastarbeider zijn. En dat was zo, want Sheriff Dean was in Algerije geboren en maakte in 1974 hier bij ons in Belgeland furoren met Do You Love Me en deze No More Troubles. Een stukje Belgische muziekgeschiedenis die ik met plezier weer op de draaitafel leg. Van Algerije naar Duitsland was maar een kleine stap voor de mens, maar een gigantische stap voor de mensheid. Want daar vond Peter Orlof in 1971 het gebraad uit en gaf er zijn naam aan. En hij scoorde er meteen een dikke zomerhit bij met Ein Mädchen für immer. Een strakke Duitse productie met een melodie die je niet meer loslaat.

Norma Handy was dat uit 1975 met haar knalrode gummiboot. Het werd een grote hit en het is een vaste waarde in de Nederlandstalige Van Dijk-collectie. Weet je wat ik wil? Een grote gele opblaaskrokodil. Die had Boy George ook graag gehad, maar hij moest het in 83 stellen met een Karma Chameleon.

0: over vandaag weer de ene na de andere vergeten hit uit mijn grote hoed. Deze keer Johnny Layton uit 1961 met Johnny Remember Me. En we gingen naar Joe's Café met Peter Noon van Herman's Hermits met een solo hit met een lange titel uit 1971. Meet Me on the Corner down at Joe's Café. En dan met een stuk in hun voeten naar huis.
1: Minerva, aha, aha.
2: It's a good time. Rock and roll oldies.

Op verzoek Kansas en Dust in the Wind, altijd leuk op een zonnige zomerdag. Een ingetogen akoestisch meesterwerkje uit 1977. En net ervoor uit 81 Shakin' Stevens, de man die de rock'n'roll in de jaren 80 weer populair maakte. You Drive Me Crazy. Ideaal voor een opgewekt moment in de Van Dijk collectie, want we gaan weer een beetje zomeren.

Een echte vrije radiohit uit 1982. Ik draaide hem in al mijn radioprogramma's en dat waren er behoorlijk veel toen. Peter Schreiber en Nooit meer verliefd, ik was er helemaal weg van. En nadat ik viel voor mijn vrouw, heb ik nooit nog naar een ander gekeken. Net ervoor echte onvervalste zomermuziek uit 1981, al zou je het op het gehoor makkelijk halverwege de jaren 70 kunnen dateren, maar blijkbaar was Juan Pardo nogal traag van begrip. No me hables, wat zoveel wil zeggen als hou je bek, we praten niet meer. Dit was het voor vandaag, vrienden. Stuur me je verzoekjes door via collectie@telenet.be en graag tot zaterdag. Dit was

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
8: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
7: Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
9: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
7: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Sport. De Noor Søren Werenskjold heeft verrassend de 11e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Werenskjold was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en onze landgenoot Milan Fritin. Jasper Philipsen werd gedeclasseerd. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Het was trouwens de snelste etappe in de Tour ooit. In totaal reden de renners 50,91 km per uur gemiddeld over 163 kilometer. Annie Geraerts en Ray Verhagen, beter bekend als de Bomma en Albert van familie, zijn ontvangen op het kasteel van Laeken. Ze vierden er samen met koning Filip en koningin Mathilde hun 100ste verjaardag. Een enorme eer, noemde de Bomma en Albert het.
10: doe die toch wel iets hoor. Je zegt, ja, dat zijn ook mensen gelijk dat wij zijn, maar als het dan zover is, dan raakt hij toch.
11: Je voelt wel een sociale bewogenheid, het pure interesse wat dat er in de maatschappij en ook in ons beroep eventueel leeft.
7: Vanaf september zijn ze ook allebei terug te zien in Familie voor hun 36e seizoen op rij. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minimaal tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maximaal tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraai thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Zeg Kim, wat zie ik? Mita van der Maat tot de polle cover.
15: Inderdaad, Mita is weer helemaal terug van weg geweest. Je ontdekt haar verhaal en nog veel andere boeiende artikels en activiteiten in de nieuwe editie van ons Combine magazine.
16: Ik kom die direct halen, hè.
15: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
17: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
18: Merci, Mobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.

deze tropische zomeravond hebben wij voor u muziek tot zowat 20 uur. Muziek voor u gekozen en gepresenteerd met heel veel genoegen door Eddy van Balder.

kan ons natuurlijk bereiken telefonisch via 03-219-1727. Komt u terecht in Studio 2 bij Sinne, die uw telefoontjes graag zal beantwoorden. Ja, tropisch, hè? Nou, het is zomer voor iets bij u, Radio Minerva.

Helmut Zacharias en zijn orkest. En met Whispering opgenomen in 1949. Maar de deun zelf is nog een heel pak ouder. Met name 1920. Dat is dus een eeuweling. En ze zijn nog heel wat melodieën die zo, zo oud zijn. Bijvoorbeeld Singing in the Rain. Ja, dat zouden we nu wel graag willen doen, zeker. Hè? Singing in the Rain, zal je zeggen, ja, maar dat is van die film van 1952 of 1953. Nee, ook een eeuweling. Singing in the Rain, uitgebracht 1925. Het origineel, ja, dat kunnen we niet meer vinden, maar dit zal u zeker wel lusten, zal ik maar zeggen. Gene Kelly.

Ja, als je ooit een film gezien hebt, je ziet hem zo genieten in de regen, maar dansen en stampen in de plassen, ja, we kunnen er alleen maar van dromen. En als het dan weer regent, is het ook weer niet goed af. Enfin, ja. Dat was Gene Kelly, Singing in the Rain. We gaan nog een beetje verder in de tijd.

Buddy Greco was dat met een, zoals men dat noemt in mooi Nederlands, een uptempo versie van Roses of Picardy. De volgende deun zal u zeggen, ja, dat is van begin jaren 60 zeker, hè? Ja, ja, ja, klopt niet. Nee, nee, Romeo en Petula Clark, nee. Een deun uit de jaren 1919, 1920, jawel.

Petula Clark en haar Romeo. Oorspronkelijk is dat een dun, Salome genaamd. Een dun, gecomponeerd door de operettekoning, zoals hij dikwijls wordt genoemd, Robert Stans. Vorige week bereikte ons het bericht van het overlijden van een trouwe medewerker van Radio Minerva. Hij begon in 1994, heeft verschillende programma's op zijn actief. En zeer zeker tezamen met ook zaliger Swartuns de jarenlang de Minerva Service. Op 3 juli is Richard Coles overleden. We willen hem hier eren met een lied van zijn, ja, toch wel lievelingszanger zijnde, Tony Martin. Ja, een totaal vergeten kroender, maar niet voor Richard. Tony Martin en Canadian Sunset, speciaal ter ere van Richard.

0: Tony Martin en zijn Canadian Sunset.
1: Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur gemoedelijke muziek in de Melodie Carousel, gepresenteerd door Eddy van Balder.

ons aller Jo Leemans met heel mijn hart. En dat is een Nederlandse versie van een lied. En ik, ja, het ligt op het puntje van mijn tong. Ik kan er niet op komen. Hè. Als u het weet, mag altijd bellen, lieve mensen. Help mij uit mijn muzikale lijden. 03-219-1727 ondertussen een beetje Jamaican rumba.

Manuel en his Music of the Mountains met Jamaican Rumba. Ja, het is uiteraard een dans, een rumba. Maar het zou even goed de naam kunnen zijn van een exotische cocktail. Wat er allemaal zou inzitten, weet ik niet. Maar potverdekken, het zou smaken. Absoluut, ach ja. We zullen maar verder doen met muziek, hè? Ja, ja.

De Zweedse zangeres met een moeilijke naam, Siv Malmkvist. Malmkvist, ja, zo is het. Met Liebeskummer loont zich niet. Ja, ja, liefde verdient of ludde verdus, zoals wij dat zeggen. Ja, brengt helemaal niks op. Ach ja. En als het dan toch te lang duurt naar je goesting, ga dan even naar Rome. Daar is een, daar schijnt een fontein. En is dat niet de Trevi-fontein, dacht ik? En daar mag je dan een muntje inwerpen in de hoop dat Cupido je genadig is. Jawel.

Gordon Orkest van Mr. Ray Conniff met Three Coins in the Fountain. Titelmelodie uit de gelijknamige film uit 1954, als ik mij niet vergis. Melodie nummer 10, Mr. Presley.

Elvis Presley and Zan Jordan Aerosmith. It's a long, lonely highway. En als ik me niet vergis, komt het uit een of andere van zijn zoveel films. De welke, weet ik niet. Als u het weet, mag u altijd bellen. Hè? Ja, u kent het nummer 03219 17 27.

trois petites notes de musique met de oh zo warme stem van monsieur Yves Montand. Een andere stem, ook een beetje zwoel, dan hebben we het over Gail Peck.

Zouden we zeggen, wie in hemelsnaam is Gail Peck? Wel, heeft ze waarschijnlijk herkend aan haar stem, hè? De zwoele stem van Julie London. Gail Peck is trouwens haar echte naam. Het volgende orkest staat onder leiding van Frans Bayets.

De scène is Blue, gebracht voor u door het orkest van Francis Bay. Een orkest van absolute wereldklasse. We blijven nog even in Vlaanderen, Rina Pia.

0: Hij liet even op zich wachten, deze Amerikaanse zanger James Darren met Hello Young Lovers. En we eindigen met Roy Hamilton, Change Partners.
1: Must you dance every dance?

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Hij staat in de Ronde van Frankrijk. Onze landgenoot Jasper Philipsen wordt dan toch niet gedeclasseerd. Dat is beslist na overleg tussen de jury en zijn ploeg. Philipsen sprintte in de 11e rit naar een 3e plaats, maar werd na een gevaarlijk manoeuvre in de uitslag teruggezet. Zo'n half uur later kwam de jury op zijn beslissing terug. Ploegleider Christophe Roodhoofd.
3: We hebben samen naar de beelden gekeken, we hebben ons verhaal mogen doen, we hebben meerdere keren samen gekeken en uiteindelijk is zowel de gele kaart als de disqualificatie verworpen. Het is niet omdat Jasper Philipsen ergens in betrokken is, dat hij ook de oorzaak is. En het is Jasper Philipsen en hij heeft zijn reputatie en al wat je wilt, maar dit keer was hij niet de oorzaak.
2: De Noor Søren Werenskjold was de beste. Hij won de snelste rit ooit in de Tour met een gemiddelde snelheid van meer dan 50 km per uur. De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider. Bij de zware kettingbotsing op de E40 in Brugge zijn 10 gewonden gevallen. Dat bevestigt de federale politie. Niemand is in levensgevaar. Rond 4 uur vanmiddag kwam een auto stil te staan op de linkerrijstrook. Daarop reden verschillende auto's tegen elkaar. In totaal waren bij het ongeval zo'n 8 voertuigen betrokken, daarbij ook 2 vrachtwagens. Peter Bruinings van het verkeerscentrum.
4: De snelweg is intussen weer vrij en dat na toch wel een straffe prestatie van de hulpverleners. Die waren massaal aanwezig en hebben in nog geen 2 uur tijd 5 voertuigen getakeld, een hele reeks gewonden opgevangen en dan ook nog het wegdek moeten schoonmaken, want er was een olielek. Dus dat is uiteindelijk toch al bij al snel gegaan.
2: De weg is sinds 5:30 opnieuw vrij. Autobouwer Volvo Cars blijft investeren in de fabriek van Gent. Het bedrijf heeft daarover een intentieverklaring ondertekend met de Vlaamse en federale overheid. Concreet krijgt Volvo bijna 120 miljoen euro aan steunmaatregelen. In ruil gaat Volvo fors investeren, vertelt premier Bart De Wever.
5: Nieuwe technieken, productiemogelijkheden, de beste technologie die op de wereld bestaat, die naar ons land gaat komen. En wat we vandaag hebben gehoord, is eerder een uitbreiding en nog het aantrekken van andere bedrijven in het ecosysteem van elektrische voertuigen, dat op het hoogste technologisch niveau zal worden gebracht dat deze wereld op dit moment kent.
2: Mogelijk gaat het om Chinese modellen als Polestar en zo. In totaal werken er 6000 mensen in de fabriek. De 2 verdachten van de schietpartij in Houthalen-Helchteren in Limburg zijn aangehouden voor poging tot doodslag. Dat meldt het parket. Het gebeurde maandagavond. 2 mannen van 32 en 42 beschoten elkaar, mogelijk na een uit de hand gelopen burenruzie. Ze raakten daarbij gewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Intussen zijn ze aan de betere hand en zitten ze in de gevangenis. Bij de natuurbrand in het noorden van Duitsland is nu al meer dan 150 hectare natuur afgebrand. Dat melden de lokale autoriteiten. Zo'n 200 brandweerlieden proberen de brand te blussen. Ook Turkije wordt getroffen door bosbranden, onder meer in het zuidwesten van het land. Daar moesten meer dan 1000 mensen geëvacueerd worden uit hotels en vakantiewoningen. Ook de branden in Spanje en Frankrijk zijn nog niet volledig onder controle. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar een minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
6: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.

De Waikiki Minstrels met On the Beach of Waikiki. Ja, dat kan dan misschien een beetje exotisch zijn. Met de palmbomen erbij. Dat hebben wij hier niet op Sint-Anneke-strand. Nee, dan plastieke palmbomen als het moet. Hè. Maar het is hier ook zogezegd tropisch warm. Jawel, zeker en vast. En trouwens, het is dezelfde zon die schijnt in Hawaii als hier op Sint-Anneke. Tuurlijk dat.

Ella Fitzgerald, Walking in the Sunshine. En als je dan zo'n wandeling is gemaakt hier naast de Schelde. Misschien kom je wel iemand tegen die je lang geleden niet meer gezien hebt. Zo halverwege kun je samen toch iets gaan drinken, hè? Tuurlijk.

0: Ja, dat heet dan een compromis. Meet me halfway. Dat was de heer Frankie Lane.
1: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

0: van romantiek gesproken. May I have the next dream with you. Dat was Jerry Veil.
1: Och, new beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuw.

Roosje, mijn Roosje. Dat was Connie van den Bos. Nederlandse versie van het oorspronkelijke Daisy A Day van de Amerikaanse countryzanger Judd Strunk. Ode nu aan de zomer, want vorige week wou ik dit liedje draaien. Maar de cd die wou niet mee. Hopelijk nu wel.

Theme from a Summer Place. Een deun die ja, wereldberoemd is. De film zelf, A Summer Place, ja, is een beetje helemaal in de nevelen der tijd weggedoken. Ja, ja, A Summer Place. We kennen het allemaal via Percy Faith, onder andere. Maar dit was een vocale versie van een Dick Roman. En ik moet zeggen, eerlijk bekennen, Dick Roman, ik kan er weinig of niks van terugvinden. Ja, een beetje. Dat is een kroon. Is het nu een Engelsman? Is het een Brit? Ik weet het niet. Enfin, goed. Dit heet nu, ja.

Dat was het orkest van Mr. Ted Heath met Just in Time. Te laat is te laat. Veel te vroeg. Dat is ook bijna op tijd. Hè? Bijna op tijd, dat wil zeggen. Op tijd zeker. Of ben ik nu verkeerd? Nee. Enfin, goed, het volgende.

Venus, een monsterhit bij ons via Frankie Avalon, Venus. Dit was een versie van de Britse zanger Dickie Valentine. En we blijven nog even in Engeland, Groot-Brittannië, met de muzikale mama van de Beatles. Wie zou dat zijn?

Maybe You'll Be There. Dat was Lita Rosa, die een zeer, zeer goede band had met de Beatles. Zeker in hun beginperiode. En net als de Fab Four, zoals ze wel genoemd worden, de Beatles, was ook zij afkomstig uit Liverpool. Morgenavond, dan donderdagavond, is het weer in onze feesttent dansavond van 20 tot 24 uur. Dat was stevast vroeger woensdag, dat is nu veranderd. Dus in de maanden juli en augustus, elke donderdagavond van 20 tot 24 uur, dansfestijn met DJ Danny van Tichelen in onze feesttent. En het kan goed zijn dat je deze deun te horen krijgt.

Marianne Rosenberg met Ich bin Vidu. Een andere deun die stevast op de programmalijst staat bij Danny van Tichelen. Ja, de tijd van de disco, weet u nog wel? Daar waren we allemaal een pak jonger. Toen sprongen we nog over de tafel. Nu moeten ze de poten eronder uitzagen, dan struikelen we er nog over. Over diezelfde tafel dan, hè. Maar toen, amai.

0: De groep Tavares met een zeer goede raad, heren. Zeg dat af en toe wel eens tegen je echtgenoten. Heaven must be missing an angel.
1: Zeg, schattebolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die justies maar eens loefjes.

De Cubaanse zangeres Gloria Estefan met Good Night, My Love, Pleasant Dreams.

pianist Ronnie Aldrich en orkest met La Mer. Weet u nog, lieve mensen, het programma Echo? Ja, tweede helft van de jaren 60 was allemaal nog in zwart-wit. En een bepaald moment gaf men beelden van, ja, ik zal maar zeggen, gemeentearbeiders die een kleine kassei weg aan het aanleggen waren. En daarbij dit lied.

Ja, weet u het nog? Wat een leven. Dat was Louis Neefs. En ik zag in Studio 2 zinnen. En die deed teken dat dit eigenlijk een liedje is voor mij. Je mag het gerust weten, lieve mensen. Het liefst van al, ja, doe ik niks. Dat is mijn hobby. Ach ja. Muziek, ja, dat wil ik nog wel even voor in de bres brengen.

Heidi Brulla was dat met een ode aan haar grote vriend Marcel. Hier gebeurt niet veel, hè? Nee, weinig. Allee, op. Dan gaan we naar het volgende, zeker, hè? Als het wil. Ja.

van een evening in Roma, dat was Dina Martin. Dochter van, inderdaad, Dean Martin, die ook dit lied zo mooi kon zingen. On an evening in Roma. Zo zie je maar, de appel valt nooit ver van de boom. Tenzij die boom op een helling staat en dan moet je achter die appel hollen. Ja. Enfin, wat heeft dat er nu allemaal mee te maken? Van Balder toch. Enfin, Pim Jacobs nu.

A lovely way to spend an evening, ik zou zeggen, lieve mensen. Profiteer nog van de mooie zonsondergang. Hier op Sint-Anneke waait toch een stevig windje. Kan een beetje verkoeling brengen, gelukkig.

Zo, wij danken u voor uw luisterend oor. Uw zeer aangenaam gezelschap. En dank voor de lieve telefonische reacties.

Zo, en natuurlijk, zoals altijd, met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
3: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel, via professioneel ogende beleggingswebsites.
2: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. In Frankrijk zijn de 2 verdachten van de zware bosbranden in Fontainebleau aangehouden. Ze worden ervan verdacht het vuur te hebben aangestoken. Het gaat om 2 jongens van 18. Ze zouden elkaar niet kennen. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Het vuur is intussen onder controle. En over een uur begint de 2e halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportjournalist Janko Beekman.
4: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40. Op dit WK gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn. Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
2: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
3: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst toe dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
2: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat meldde Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al een klacht ingediend voor zedefeiten met minderjarigen tegen de man. En rond deze tijd begint de tweede halve finale op het WK voetbal. Titelverdediger Argentinië neemt het op tegen Engeland. Sportjournalist Janko Beekman.
4: Op papier heeft Engeland een beter elftal of toch een betere ploeg dan Argentinië. Maar langs de andere kant, ja, Argentinië heeft Lionel Messi. En we dachten allemaal, ja, die wordt straks 40 op dit WK. Gaat dat nooit meer dezelfde Lionel Messi als 4 jaar geleden of de toernooien daarvoor zijn? Maar ja, de voorbije week heeft echt al laten zien dat hij nog altijd gaat toveren op een voetbalveld.
2: De winnaar neemt het in de finale op tegen Spanje. De verliezer speelt de kleine finale tegen Frankrijk. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

so schön. Merci, chérie. So schön, so schön.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Dat bevestigt de brandweer. Redders haalden de man uit het water. Hij werd nog gereanimeerd op het strand, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het is niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. Er zijn 5 mensen opgepakt in een groot onderzoek naar fraude met valse cryptobeleggingen. Het gaat om 2 Belgen en 3 Nederlanders tussen 27 en 45 jaar. Ze werden opgepakt in Griekenland, Cyprus en ons land. In totaal maakten ze meer dan 200 slachtoffers. Je hoort Lies de Bond van het parket.
3: Het is zo dat de criminele organisatie gebruik maakte van valse advertenties, waarin bekende Belgen, maar ook Nederlanders, lucratieve investeringen promoten. En vervolgens werden de slachtoffers opgebeld door valse accountmanagers van die valse investeringsbedrijven, die hen dan overtuigden om grote geldbedragen bij dat valse bedrijf te investeren. Alles verliep zeer professioneel via professioneel ogende beleggingswebsites.
2: In totaal stalen ze meer dan tientallen miljoenen euro's. Of de slachtoffers hun geld ooit zullen terugzien, is niet duidelijk. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen er nog steeds. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Drankproducenten kampen met een tekort aan kleine flesjes voor frisdrank en water. Komt door de aanhoudende hitte. Daardoor doen we vaker terrasjes en drinken we een pak meer van die glazen flesjes. Je hoort Jeffrey Dirks van drankenleverancier Depot 30.
4: Dit is wel fenomenaal. Nu gaat het heel hard. Vooral de hittegolf na de hittegolf zorgt dat de druk zeer, zeer, zeer hoog ligt. En de fabrikanten kunnen gewoon niet volgen. Ik denk naar de toekomst toe dat iedereen daar wel rekening mee moet gaan houden. Als we die zomers gaan blijven hebben, dat het volume gaat blijven stijgen.
2: De Federatie van Belgische Drankhandelaars erkent het probleem. In Frankrijk wordt de hoofdverdachte in de zaak Liana officieel verdacht van doodslag en verkrachting. Dat meldde Franse media. De man van 41 werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Liana is het meisje van 11 dat begin juni dood werd aangetroffen in een verlaten graansilo. Eerder was er al klacht voor zedenfeiten met minderjarigen tegen de man ingediend. Vanavond brede opklaringen en nog lang warm. Vannacht koelt het af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

De Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn, want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva. Angelique on the spreektoter. Doe het vermoeid. Ja, ze hebben vanmiddag 4 paletten zonnecrème geleverd. Dan ga ik morgen overal briefjes in de bussen steken van die blokken neer. Als er dan iemand wilt zonnen op zijn terrasje, dan bellen ze mij op en ik ga ze gratis insmeren. Dan pap ik die volledig in. En ze mogen geven wat ze willen. Geld, hè. Cash. Geen liefde. Nee, want als die ingepapt zijn en die pakken maar vast, krijg ik die niet meer van mijn lijf. Gewoon onder het motto, mekaar steunen in moeilijke tijden. Abide with me door het orkest van James Last.

Abide with me van James Last. Pas op, goot tong vreemd, dat kan verkeerd uitdraaien. Hè. Gisteren ging ik naar de winkel, kwam een buurvrouw tegen. Die is nou moeilijk te bieden, dus ik stop, ik vraag. Ah, buurvrouw, hoe is het met u? Zult hij? Ik zeg, als je iets nodig hebt van de winkel, wil ik dat voor u wel gaan halen. En manneke. Denk je dat ik niet meer voor mijn eigen kan zorgen? Wie denkt er wel dat gaat zijn? Ik heb mijn eigen omgedraaid, zijn deur gegaan en ik ben in mijn eigen dat leken van Dana Winner beginnen zingen. Ik hou van jou.

Marianne van de Cats, dat is onvergetelijk leken, hè? Ik heb nog een schoontje van een Nederlander, Frankie van Lee Towers.

Het thema uit de filmreeks Who Pays the Ferryman? Ja, ik ben er dikwijls mee bezig. Hè. Zo was mijn vervaldag komt. Hè. En heb ik zo een beslissing genomen. Ik zou willen terugkomen als slingeraap. Ja, dat moet vreed plezant zijn. Zo van de ene boom naar de andere slingeren in de vrije natuur. Compleet in een blote, verstaand op nul, ogen dicht. Eyes Without a Face van Billy Idol.

Eyes Without a Face van Billy Idol. Nederland, dat is hier vlakbij. Hè? Ja, dat is een prachtig land. Dat is het land van de bloemetjes. Hè? Ze zingen er zelfs over. Kunt u het voorstellen? Corrie Konings, Rozen die bloeien. Dat is een bloemetje dat zingt over bloemetjes. Wat een combinatie.

The captain of her hart van Captain N te Nil. Ik heb nog een nostalgische plaats. Als mij hoorde de heel gere. Nonno l'età van Gigliola Cinquetti. Dat is nog van ooit een tijd dat het Songfestival muziek voortbracht, waar dat mensen achteraf wilden verbetalen om het te lusteren.

No regrets van de Walker Brothers. Ja, ik hoop in elk geval dat als mijn vervaldatum gepasseerd is, dat ik niet gelijk als een engeltje moet gaan rondvliegen. Oh nee, die Elon Musk, die is 20.000 satellieten naar boven aan het sturen. Dan gaat er een Amerikaanse firma nog 5.000 naar boven sturen. Wie weet hoeveel azer rommel vliegt er al rond. En daar moet ik dan gewoon tussen fladderen. Dan kom ik niet thuis zonder blutse bolen of scharen. Niks van. Broken Wings van Mr. Mister.

Broken Wings van Mr. Mister. Lieve meisjes, sterke jongens, het eerste uur zit erop. Ik laat zo dadelijk het nieuws voorlezen. Hou het cool. Niet alleen uw hoofd, uw hele lichaam. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Knokke-Heist is een man overleden nadat hij in de problemen kwam in zee. Hij zwom in een verboden zone, dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De man werd nog uit het water gehaald en op het strand gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Over de identiteit van de man is verder niets bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het roept mensen ook op om alleen te zwemmen op plaatsen waar er redders zijn. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gisterenmiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden ook een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Het arbeidsauditoraat van Gent opent een strafonderzoek naar het gaslek op een vrachtschip in de haven van Antwerpen. Dat lek ontstond gisteravond. 150 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Nog 25 van hen liggen daar nog altijd. Het arbeidsauditoraat wil nu onderzoeken hoe het lek is ontstaan en of alle regels gevolgd zijn. Door het lek lag het scheepvaartverkeer een tijd stil. Vanavond en vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het af maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Unchained Melody, een prachtig nummer. Hè? Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. Stel de voor, je hebt een date. Je zit zo een uurtje te foeselen. En dan vragen, schatteke, can you feel the love tonight? Als die dan ja zegt, dan gaat ze samen naar de slaapkamer. Als die nee zegt, dan ga je naar de keuken en je maakt een pizza warm. Can you feel the love tonight van Elton John?

Sealed with a kiss van Brian McLeland, Worries Don't Tide zich, liefdesbriefjes schrijven, enveloppeke lik lik lik lik, dichtplakken, kusken opgeven en in de postbus. Worries Don't Tide, The Way It Used To Be van Engelbert Humperdinck.

Solitaire van The Carpenters. Ja, ik heb nog een heel schoon leken. Elle est d'ailleurs van Pierre Bachelet. Er zijn blijkbaar een aantal mensen die erom verslaafd zijn. En mijn motto is, wij verslaafden moeten elkaar steunen.

Satene amore van Mietta en Amadeo Mingi. Matthijs Weer heb ik wel een dubbel gevoel. Aan de ene kant voel ik me gelijk een crème glas die ontsmelten is. En aan de andere kant, I'm on fire. Gelijk als Bruce Springsteen.

Room with a View van Tony Carey. Ja, de line, dat vind ik wel plezant. Hè? Zo rustig raaien of laten raaien. En weet je wat ik het plezantste vind? Je mag dan het vensterke zitten. Hè? Ja, ja. Van mij mag de line altijd blijven. Viva Forever van de Spice Girls.

My Heart Will Go On van Celine Dion en The Power of Love van Jennifer Rush. Dat zijn straffe madammen, maar ik heb er nog een. Tanika Kitteram met Cathedral Song.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Argentinië-Spanje, dat is de finale op het WK-voetbal. Titelverdediger Argentinië won met 1-2 van Engeland na een indrukwekkend slotkwartier. Voetbalanalist Janko Beekman.
3: De eerste helft die was eigenlijk niet om aan te zien langs beide kanten. Amper doelgevaar, heel veel fouten, heel veel duels, heel veel opstootjes. De tweede helft kwam Engeland dan op voorsprong. Maar wat ik heel stref vond was hoe Argentinië daarna de knop meteen heeft omgedraaid. De internen hebben laten zien dat ze wel degelijk heel goed kunnen voetballen, dat niet alleen Lionel Messi dat kan. En voor mij dan zijn ze echt wel terecht in die finale.
2: Zondagavond om 9 uur wordt de finale gespeeld. Zaterdagavond speelt Engeland de kleine finale tegen Frankrijk. In Zemst in Vlaams-Brabant zijn 3 mensen gewond geraakt bij een zware brand op een manege. 1 iemand raakte zwaar gewond, dat bevestigt de brandweer. Een 100-tal paarden werden op tijd geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Na de zware brand in het Oxygebouw in Brussel zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. De brand brak gistermiddag uit. 6 mensen kwamen daarbij om het leven. Vrijdag organiseren de vakbonden een herdenking voor de slachtoffers van de brand. Het gaat om een van de zwaarste arbeidsongevallen van de voorbije jaren in ons land. Vannacht helder, het koelt af naar minima tot 15 graden. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen rond de 30 graden. Vanaf vrijdag koelt het langzaam af, maxima tot 26 graden met kans op regen. In het weekend afwisselend zon en wolken en meestal droog bij zo'n 23 graden.